overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heb jij dat nou ook?
1: Ja, was in mijn geval ook wel nodig. Want ik heb gisteren een hittetraining gelopen bij 29 graden urenlang.
0: Nou, voor jou Nijmeegse Vierdaagse nog
1: steeds? Na 32 kilometer vond ik het wel genoeg. Toen was mijn hoofd had stoplichtkleur, zeg maar.
0: En nu gaat het weer een beetje met
1: dankzij inderdaad die
0: koele nacht.
1: Dat hebben we zo meteen in het nieuws.
0: Nou, wij hadden het nu even over het weer. We gaan over het weer naar klimaat. Want de ergste klimaatscenario's die zijn geschrapt door de Verenigde Naties. En dat dringt zich natuurlijk de vraag op. Kan het in Flevoland een onsje minder met de verhoging van de dijken? Dat is een vraag voor het waterschap. Ik krijg straks een antwoord.
1: Ja, en we hebben nog een onderwerp van achter de dijk. Onze bodem is aan het verzakken. Wie bouwplannen maakt in Flevoland moet heel goed rekening houden met een nog steeds dalende zeebodem.

0: zes minuten over zes is het. Sabrina Carpenter hoorde je bij Flevoland is wakker met espresso. Nou, misschien ben je daar al wel aan toe.
1: Nou, weet je wat ik
0: vroeg op maandagochtend?
1: Met een espressootje. Dan begin ik met een espresso en doe ik een lekker grote mok en doe ik een americano erbij. En dat mengen.
0: Dat mengen?
1: Ja, en dan heb je gewoon lekkere sterke koffie.
0: Ja, dat snap ik nog. Heerlijk. Kijk, je weet, ik drink alleen maar thee. Maar
1: nee, ja, ik dacht, praat je even sterk. Bij.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering is geschrapt. De aarde zal minder opwarmen dan verwacht.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe reageert in onze regio het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN-klimaatpanel?
1: Ja, kan het waterschap wat rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen de stijgende zeespiegel? Ja, dat is de vraag van vandaag om deze maandag te beginnen. En je hoort erover een reportage van verslaggever Gineke Smit. En de voice-over is van collega Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken. Dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dit betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg juichen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen één op één relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.

0: Dark Before the Dawn hoorde je van Sonmieu. Gaan we naar het weer met Diana Boy. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hoi. Ik zeg net tegen jullie, we hebben zo lekker bijgeslapen van een lekkere koele nacht.
1: Heerlijk was het.
2: Ja. Wat waren de temperaturen eigenlijk?
1: Ja, nou ja, de afgelopen nacht zo'n 16 à 17 graden.
2: Kijk, ja, dat tekenen we voor, hè?
1: Ja, zeker, zeker, na die hittegolf. En die hittegolf, die is deze week verleden tijd.
2: Ja.
1: Dus de warmte komt niet meer terug. En dat komt doordat er een westelijke wind opsteekt. En die blijft nog wel een beetje doorstaan. Dus de tropische hitte, ja, die blijft boven het vasteland. En wij hebben te maken met heerlijk koel zomerweer.
2: Ja, hoe koel is koel vandaag? Wat wordt de middagtemperatuur? Ja,
1: nou, vanmiddag nog wel de zomerse waarde van 24, 25 graden.
2: Kunnen we tegen?
1: Ja, precies. Dat is nog wel aangenaam, hoor. Maar de komende uren, ja, dus even voor de verandering, heb je toch wel een jasje nodig met zo'n 16, 17 graden. Als je dan met de fiets bent, dan is het toch wel frisjes. Nou, halverwege de ochtend is het zo'n 18 tot 20 graden. En dan wordt het wat aangenamer. En met vanmiddag zo'n 24, 25 graden is het toch wel zomers te noemen, hoor. De zon die schijnt geregeld, het blijft droog. Er zijn wel wat hoge wolkensluiers aanwezig. En dat hangt samen met een paar buien die net over het zuidoosten van Nederland trekken. Daar krijgt Limburg vandaag mee te maken. En zij hebben vandaag nog wel te maken met een hittegolf.
2: Oké, dat telt nog allemaal mee in de statistieken dan vanavond en vannacht.
1: Ja, dan is het toch ook tamelijk koel. Een mooie zonsondergang, 19 graden daarbij. En daarna daalt de temperatuur naar een graad of 13. Nou, dat is echt toch wel frisjes, hoor. Dan doe ik mijn zomerdekbedje erbij. Want dat lakentje, dat is dan niet meer genoeg. Dat wordt gewoon een koele nacht.
2: Ja, wat betekent dat voor de dinsdag, zo'n redelijk frisse start?
1: Ja, nou ja, eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld als vandaag. Zon, wolkenvelden, vergelijkbare temperatuur, 24 graden bij. Niet al te veel wind vanuit het westen, hooguit windkracht 4 boven de grote meren. Nou, de dagen daarna wordt de buienkans wat groter. Vooral in de middag kan er dan een enkele voorkomen. Maar het is meestal droog en de zon die schijnt geregeld. Ja, en met de zon erbij is het natuurlijk wel zomer, hè? En dat voel je dan wel. Maar die temperatuur die gaat ietsjes omlaag. 22, 23 graden. En dat komt doordat wat meer wind komt te staan. Vooral op de woensdag is dat het geval. Ja. En ook vrijdag, dat zijn de wat frissere dagen van deze week.
3: Okay. Nou, heerlijk stuk aangenamer voor iedereen.
1: Ja, het is echt wel een opluchting. Voor mij, wat mij betreft wel. Ja, want ik hou niet van
2: de
1: hitte.
2: En in de klaslokalen, hè, voor de laatste week?
1: Ja, ja, helemaal dat. Kunnen ze lekker gewoon alle festiviteiten door laten gaan.
2: Zo is het.
3: Oké, dankjewel, Diana.

0: Ja, soms heb je er moeite mee, maar wij niet hoor. Zeker niet deze maandagochtend. Words hoorde je, het is bijna 6:20.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet van Woerden.
2: Het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
3: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, twee meter, drie meter. Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn. Maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die ik kan toepassen.
3: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
2: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg. Dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En ja, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. Wat niet per se leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
4: En ook veel geld.
2: En veel geld, ja.
3: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
2: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. En waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
3: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal. Waardoor de bodem minder verzakt.
2: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim. Lavastenen van oude vulkanen. En allerlei andere producten. Het zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. Want en dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt. Daar zou ik die techniek toepassen. En ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
3: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
2: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
4: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
2: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.
1: De bodemdaling dus in Flevoland. Straks de berichten van buiten Flevoland. We gaan naar Venezuela. Er is een aardbeving geweest. Komt hulp daar naartoe vanuit Curaçao?
0: Eerst muziek van de Mavericks. Here comes my baby.

0: is alweer naar huis.
1: We gaan alweer naar de klok van 6:30. En dat betekent dat we nog even de bericht uit binnen- en buitenland voor je hebben.
2: In Venezuela hebben reddingswerkers hun vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nu een race tegen de klok om de mensen onder het puin vandaan te halen. Intussen wordt er in Curaçao worden er hulpgoederen ingezameld.
3: Voor Venezuela?
4: Ja, zeker.
3: Wat doneert u?
5: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
6: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
2: Ja, tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen worden nog vermist.
1: Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord.
7: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin. En dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
1: Heerlijk dat gejuich. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En die wedstrijd die wordt komende nacht gespeeld. Begint om 3:00. Dus lekker de wekker zetten.
2: Het museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzen Aaronskelk, ook wel bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak, heel kort, meestal maar een paar dagen. En dan is er nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt die?
9: Ja, ruik wel.
10: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
11: Hij stinkt.
8: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
9: Zo'n grote plant.
11: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
9: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt. Nee.
8: Ik vind het een heel speciaal ding.
2: Ja, het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer open dan normaal.
1: Nou, nog even wat nieuws uit de kranten dan. De Telegraaf. Het aantal pleegouders in Nederland loopt drastisch terug. Blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Waren dat er in 2021 nog ruim 17.000, zijn er nu nog maar 13.000. Zijn er steeds minder, omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen en veel minder mensen pleegouder willen worden. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
12: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
13: Kitty Kottie, ketens verbroken. Dag om stil te staan.
12: Vanaf 7:00 schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
13: Jouw stem en jouw leven.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. Daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
15: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben en dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
1: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. En de Urkensluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming- en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met deze constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten.
4: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
2: Dankjewel Diana Woei. De langste file en de eerste file die is nog steeds op de A28 bezig. Zwolle-Amersfoort tussen de afrit Elspeet en het strand Nulde. Het heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. De filelengte is een half uur. En verkeer richting Amersfoort volg eerst Apeldoorn. En rij dan via de A50 en de A1. Andere file op de 28 is voor Zwolle richting Harderwijk-Zuid 4 minuten. En de N305 staat ook op mijn lijstje. Dronten-Almere voor de aansluiting met de N301... Ruim een kwartier. Flitsers zijn er nog niet, maar die mag je natuurlijk altijd aanmelden via de app van Flitsmeister. En zometeen een bijzonder toneelstuk op Schokland.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rosanna hoorde je van Toto. Het is bijna 7:20.
1: 130 jaar geleden kwam een jonge schipper met zijn vrouw, zoontje en vader op de toenmalige Zuiderzee in zwaar weer terecht. Hun schip verging. Alleen de schipper, Hendrik Jaspers, die werd gered. Later bleek dat een voorbijgaand schip geen hulp had verleend.
0: Op Schokland wordt binnenkort een theaterstuk over deze tragedie opgevoerd. Jan Deurlo is een van de nazaten van de schipper. Hij maakte er een lied over, een reportage van Han Dijkstra.
2: Decembernacht zo zwart, storm en donder in zijn hart. De tjalk van Hendrik vecht vergeefs, de zeeheld luidt genadeloos en breed.
3: Het verhaal bleef generaties lang doorleven binnen de familie, maar vaak in verschillende versies. Nazaten Linda Deurlo en Judith Knijn-Bootsman wilden weten wat er precies was gebeurd en gingen op onderzoek uit. Judith vertelt.
4: 1894 was rond de kerst. Toen is onze overgrootvader uitgevaren met zijn gezin. En er was ruzie met degene met wie hij normaal gesproken het water op ging. Dus zijn vader ging ook mee. En ze hadden een lading turf aan boord. Dus ze zijn vanuit deze omgeving naar Holland gingen ze varen, dus richting Noord-Holland eigenlijk. En toen zijn ze in een hele heftige storm terechtgekomen. En daar zijn ze uiteindelijk, zijn vrouw, zijn 10 maanden oude zoontje en zijn vader zijn er alle 3 bij omgekomen. Dus dat was nogal een opvallende gebeurtenis in die tijd. Tenminste, daar zijn wij in ons onderzoek dan natuurlijk achter gekomen. Want er is veel over geschreven ook. Er is veel over in de krant verschenen in die periode.
2: Zijn vader, zijn vrouw en zijn zoon aan boord. Maar Poseidon eist wat hem toebehoort. Aan de mast geschort, geen hoop houdt stand. De storm heeft hen al in zijn hand.
3: Linda had vroeger wel eens van het verhaal van de schipper Jaspers gehoord. Maar ze raakte later pas echt geïnteresseerd.
5: Omdat we erachter kwamen dat er een klein jongetje aan boord was. Wij wisten dat er een kind aan boord was. Of dat Jacoba zwanger was, een van die twee. En toen kwamen we erachter dat er daadwerkelijk een 10 maanden oud jongetje aan boord is geweest. En daar gingen wij wel op aan. En toen zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we achter een naam. En toen kwamen we erachter dat ook onze bedovergrootvader aan boord is geweest. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen.
3: Linda raakte niet uitgezocht en uitgepraat en kwam via via in contact met de theatermakers van Compagnie Dakar.
6: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
3: Vanaf 9 juli wordt het stuk gespeeld op Schokland.
5: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor. Het voelt heel bijzonder om dat te zien, om het ook te horen net. Hè. We hoorden ze praten, dat de namen genoemd worden. Dat voelt echt heel bijzonder. Ja,
4: en dat mensen hier dan komen kijken. Ik hoop ook dat het ze inspireert om wat meer naar je geschiedenis te zoeken. Of daar in ieder geval te weten waar je vandaan komt. Dat vind ik wel echt een waardevol stuk hieruit. Dus iets wat ik zelf in ieder geval heel waardevol vind.
2: Het lot voer mij mee, de storm was te groot. De zee nam mijn stuur,

0: American Girls van Harry Styles. 6:15 geweest. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Steun voor de technische sector, daar ging het gisteravond over in Nieuwsuur.

0: Afraid of the Dark Chef Special. Nou, dat is fijn. Het is nu al volop licht.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op de televisie? Maar begin op de radio. In het Oog op Morgen ging het over nieuwe aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran, ondanks het staakt het vuren. Volgens Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzedda gaan de aanvallen over wie nu de baas is, over de straat van Hormuz.
2: Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
1: Bouzedda vertelde dat het staakt het vuren ondanks de aanvallen nog steeds veel waard is. Ze onderhandelen nog steeds.
2: Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
1: Ja, dat is gisteravond uitgezonden tussen 11 en 12. Inmiddels gaat het nieuws voort, want het laatste nieuws is dat de VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar te staken. Dat meldt Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris.
0: In Nieuwsuur aandacht voor deep tech. Het kabinet wil de techsector versterken en Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland. Nou, daarvoor komt er een nationale investeringsinstelling. Zo'n pot geld van bedrijven en overheid voor de tech-toekomst van Nederland. Econoom Matthijs Bouwman legt uit waar dat geld dan heen zou moeten gaan.
3: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie, die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet, wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
0: Deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
3: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Hmm. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productie, keten, dan heb je ook macht.
1: Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Uit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen wordt gebouwd, terwijl wonen daar maximaal een jaar is toegestaan. Gemeenten zoals Waalwijk willen dat die regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
4: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
5: Ja.
4: Maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
1: Onderzoeker Dolly Lomans vindt dat een slecht idee.
6: Locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigrant

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
9: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Dat dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse

0: Dan moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: 1 minuut over 7, de files van de ANWB. A28 Amersfoort-Zolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid, 9 minuten. A28 Zolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde. Ruim een half uur komt door spoedreparatie. En daar is de linker rijstrook afgesloten. En nog eentje op de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde, 21 minuten op onthoud. Flitsers, die heb ik nog niet voor je, maar zie iedereen, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Nu de ergste klimaatscenario's zijn geschrapt door de Verenigde Naties, dringt zich de vraag op: kan het in Flevoland een onsje minder met de verhoging van de dijken? Dat is een vraag voor het waterschap. En straks, in Flevoland is wakker, krijg je een antwoord.
0: Ja, we hebben nog een onderwerp van achter de dijken. Onze bodem is aan het verzakken. Nou, wie bouwplannen maakt in Flevoland moet heel goed rekening houden met een nog steeds dalende zeebodem.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Good People van Jack Johnson. 7 minuten over 7 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering, dat is geschrapt. De aarde zal minder opwarmen dan verwacht.
0: Ja, dan is de vraag, hoe reageert in onze regio het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN-klimaatpanel? Kan het waterschap het rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen een stijgende zeespiegel? De reportage is van Gineke Smit en Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken. Dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dit betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg jagen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen één-op-één relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.

0: Ah, wat maakt die man toch lekkere muziek, hè? Bruno Mars, On My Soul, is 13 minuten over 7. We gaan naar het weer met Diana Boei.
1: Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Het is wat frisser. Waaraan hebben we dat te danken?
2: Ja, aan een draaiing van de wind. De wind vanaf de zee. Niet vanaf het land. Dus ja, de hittegolf is voorbij.
0: Joepie.
2: We kunnen allemaal opgelucht ademhalen.
1: Goed geslapen, hè?
2: Ja, heerlijk was het. Gisteren heb ik al alle ramen en deuren tegen elkaar opengezet. En het was lekker cool. Nou, vandaag kunnen de meeste mensen dat ook doen als je dat gisteravond nog niet hebt gedaan. Want de wind waait vanuit het westen. Op het moment is het 18 graden. En vanmiddag wordt het hooguit 24 of 25 graden. Ja, en dat is toch wel aangenamer dan de tropische waarde van afgelopen zaterdag.
0: Ja, dat is heel normaal, toch? 24, 25 graden voor nu.
2: Ja, ja, ja, ja. Dit is eigenlijk nog boven gemiddeld.
0: Maar moet je nagaan.
2: Gesproken is het zo'n graad of 22.
0: Ja, en dan gaan we nu zeggen van, oh, het is lekker cool.
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar we komen van 30, hè? Neem
0: daarom,
1: me niet kwalijk.
0: Ja, wat een 35.
2: Ja, extreem was het. 36,8 graden. Echte juni-records gebroken.
1: Ja.
2: Ja, juni is bijzonder heet geworden door die hoge temperaturen en door die uitzonderlijke hittegolf met 18,8 graden als gemiddeld, hè? En daarmee toch een topper samen met het jaar 2019. Dus ja, zo extreem warm als deze afgelopen juni maand is geweest, ja, dat is echt uitzonderlijk. En dat wijst alleen maar dat we gewoon met klimaatverandering te maken hebben. Ja.
0: Zeker. Mag ik nog wat vragen over de nacht van zaterdag op zondag? Toen waren er flinke onweersbuien, ook grote hagelstenen.
1: Zeker.
0: In Enns bijvoorbeeld. Daar gaan we straks na 8 ook over verder praten. Maar hoe kan het nou dat die hagel de ene keer echt van die grote klompen zijn en de andere keer gewoon klein? Hoe kan dat?
2: Ja, nou, dat heeft te maken met de luchtstroming. De afgelopen, ja, in de nacht van zaterdag op zondag stond er nauwelijks wind aan de grond, maar op enige hoogte wel. En dat enorme verschil, en ook nog vochtige lucht onderin, warme lucht onderin en koude lucht boven, zorgt ervoor dat je enorme sterke stroming hebt van onder naar boven en omgekeerd. En ja, doordat die bui heel lang op één plek bleef hangen en er dus ook sprake was van een supercel, ja, kan zo'n hagelsteen, wat normaal gewoon niet echt heel groot is, zomaar hagel, 2 tot 4 centimeter, kan die dus enorm groeien in zo'n bui. Ja, en dan heb je net de pech dat je op dat gebied onder die buien vindt, dat die hagelstenen naar beneden komen zitten.
1: Oké, en die supercel die hing een tijdje boven Enns en daar gebeurde dus.
2: Ja, precies. Ja,
1: Dat een beetje anders dan de Ruiter het ooit had bedoeld. Zeg dan de avond van vanavond. Hoe cool wordt het dan?
2: Ja, nou, heel anders natuurlijk dan afgelopen weekend. Heerlijke zonsondergang bij 19 graden. En daarna koelt het in de nacht af naar een graad of 13. Nou, dat hebben we voorlopig niet afgelopen tijd niet gehad. Nee. Dus ik doe mijn zomerdekpet erop, want dat lakentje dat is mij te koud dan vannacht.
0: Ja.
2: Nou, morgen en de dagen daarna blijft het toch aan de gematigde kant voor de tijd van het jaar met zo'n 23 tot 25 graden. Sommige dagen is het zelfs iets frisser doordat de wind iets sterker waait. En er kan ook een bui voorkomen. Met name vanaf woensdag is dat het geval. Nou, er zijn enkele exemplaren en ik verwacht niet zulke enorme onweersbuien meer. Het kortdurend en ook niet al te veel water. Dus al met al, gematigd zomerweer.
1: Ja.
2: We kunnen even bijkomen van de hitte.
1: Ja, en rustig de caravan inpakken. Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dankjewel, Diana.
2: Graag gedaan.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet van Woerden.
3: Het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
4: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
3: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, 2 meter, 3 meter. Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn. Maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die je kan toepassen.
4: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
3: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg. Dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En dan gebeuren er eigenlijk 2 dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. Wat niet per se leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
5: En ook veel geld.
3: En veel geld, ja.
4: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
3: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. En waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
4: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal, waardoor de bodem minder verzakt.
3: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim, lavastenen van oude vulkanen en allerlei andere producten. Dat zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. Want en dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt, daar zou ik die techniek toepassen. En ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
4: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
3: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
5: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
3: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.
0: Het is 7:20, zometeen wat bericht uit binnen en buitenland. Leo, wat hebben we?
1: We gaan naar Venezuela, daar is hulp van een Nederlands marineschip naar onderweg. En iets met een bus, die is heel erg oranje en die rijdt in Amerika.
0: Je hoort er meer over na de muziek van Style Council. Have you ever had a blue?

0: berichten van buiten Flevoland. Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar overlevenden en soms lukt dat ook. Zo werd na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 jaar levend onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Juna.
1: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veelal uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
2: Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er midden in de nacht voorop staan. Maar voordat het zover is er eerst nog de wereldberoemde fanwolk in Mexico dit keer. Ja, dat betekent dat de oranje bus dus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer. Dat was een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
3: Ik weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
2: Geweldig. Wat ontzettend leuk. Nou, even afkoelen en dan kan die bus worden ingezet. En het Oranje Legioen natuurlijk weer lekker opwarmen.
0: De Vespa die bestaat 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespas door het centrum van de Italiaanse hoofdstad.
4: Lekker, duizenden Vespas. Dat alle tijdperken.
5: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Niet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
6: En daar gaat ze.
0: En zo geeft iedereen een invulling aan zijn vakantie.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. Daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
9: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
8: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. De Urkersluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming- en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met deze constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers.
11: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
3: Dankjewel Diana Wooij. Heb je een coole foto voor haar? Dan mag naar weerfoto@omroepflevoland.nl. Gaan we naar de files van de ANWB. Vertraging op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaart, dus 4 minuten. Ja, die file met de spoedreparatie op de A28, die is eruit, dus daar is het weer lekker doorrijden. Maar niet op de N50 Emmeloord-Zolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 9 minuten. En de N305 Dronten Almere voor Zeewolde, 6 minuten. Dat is alles op dit moment. Zometeen een bijzonder toneelstuk op Schokland.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: If You Love Somebody van Sting. Het is 8:20.
1: Ik heb een berichtje uit de krant van lang geleden. 130 jaar geleden kwam een jonge schipper met zijn vrouw, zoontje en vader op de toenmalige Zuiderzee in zwaar weer terecht. Ja, hun schip verging, alleen de schipper, Hendrik Jaspers, die werd gered. Later bleek dat een voorbijgaand schip geen hulp had verleend.
0: Op Schokland wordt binnenkort een theaterstuk over deze tragedie opgevoerd. Jan Deurlo is een van de nazaten van de schipper en hij maakte er een lied over. De reportage is van Han Dijkstra.
2: Decembernacht zo zwart, storm en donder in zijn hart. De tjalk van Hendrik vecht vergeefs, de zeeheld luidt genadeloos en breed.
3: Het verhaal bleef generaties lang doorleven binnen de familie, maar vaak in verschillende versies. Nazaten Linda Deurlo en Judith Knijn-Bootsman wilden weten wat er precies was gebeurd en gingen op onderzoek uit. Judith vertelt.
4: 1894 was rond de kerst. Toen is onze overgrootvader uitgevaren met zijn gezin. En er was ruzie met degene met wie hij normaal gesproken het water op ging. Dus zijn vader ging ook mee. En ze hadden een lading turf aan boord. Dus ze zijn vanuit deze omgeving naar Holland gingen ze varen, dus richting Noord-Holland eigenlijk. En toen zijn ze in een hele heftige storm terechtgekomen. En daar zijn ze uiteindelijk, zijn vrouw, zijn 10 maanden oude zoontje en zijn vader zijn er alle drie bij omgekomen. Dus dat was nogal een opvallende gebeurtenis in die tijd. Tenminste, daar zijn wij in ons onderzoek dan natuurlijk achtergekomen. Want er is veel over geschreven ook. Er is veel over in de krant verschenen in die periode.
2: En zijn vader, zijn vrouw en zijn zoon aan boord. Maar Poseidon eist wat hem toebehoort. Aan de mast geschort, geen hoop houdt stand. De storm heeft hen al in zijn hand.
3: Linda had vroeger wel eens van het verhaal van de schipper Jaspers gehoord. Maar ze raakte later pas echt geïnteresseerd.
5: Omdat we erachter kwamen dat er een klein jongetje aan boord was. Wij wisten dat er een kind aan boord was. Of dat Jacoba zwanger was, een van die twee. En toen kwamen we erachter dat er daadwerkelijk een 10 maanden oud jongetje aan boord is geweest. En daar gingen wij wel op aan. En toen zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we achter een naam. En toen kwamen we erachter dat ook onze bedovergrootvader aan boord is geweest. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen.
3: Linda raakte niet uitgezocht en uitgepraat en kwam via in contact met de theatermakers van Compagnie Dakar.
6: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
3: Vanaf 9 juli wordt het stuk gespeeld op Schokland.
5: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor. Het voelt heel bijzonder om dat te zien, om het ook te horen net. Hè. We hoorden ze praten, dat de namen genoemd worden. Dat voelt echt heel bijzonder. Ja,
4: en dat mensen hier dan komen kijken. Ik hoop ook dat het ze inspireert om wat meer naar je geschiedenis te zoeken. Of daar in ieder geval te weten waar je vandaan komt. Dat vind ik wel echt een waardevol stuk hieruit. Dus iets wat ik zelf in ieder geval heel waardevol vind.
2: Het lot voer mij mee, de storm was te groot. De zee nam mijn stuur, de

0: doen.
1: Dat en meer vanaf 9 juli te zien op Schokland.
2: Nou, het lijkt wel een heel mooie voorstelling.
1: Ja, maar Schokland is op zich al een belevenis.
2: Waar.
1: En komt dit er nog bij.
2: Absoluut. Zometeen wat zaken die je mogelijk hebt gemist op radio en tv. En dan gaat het onder andere over de huisvesting van arbeidsmigranten.
1: Ja, die zit op een industrieterrein.
2: Oh,
1: ja.
2: Mag dat?
1: Nee.

0: Forzing on the outside. Het is 8:10. Wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over deep tech. Ja, dat is de techsector. En het kabinet wil daar geld voor vrijmaken. En die versterken en dus minder afhankelijk maken van het buitenland. Een nationale investeringsinstelling komt daarvoor. Potgeld van bedrijven en overheid voor de techtoekomst van Nederland. Econoom Matthijs Bouwman. Die was natuurlijk in Nieuwsuur. En hij legde uit waar dat geld dan heen zou gaan.
2: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
1: Deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
2: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Mm. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productieketen, dan heb je ook macht.
0: Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat 1/3 van de woningen op industrieterreinen worden gebouwd. Maar ja, daar mag je maar een jaar wonen. Gemeenten zoals Waalwijk willen dat de regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
3: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
4: Ja, ja.
3: En maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving. Die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is op het moment dat je zo'n contract aanneemt. Moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers. Ik doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
0: Dat is een slecht idee, zegt onderzoeker Dolly Lomans.
5: Locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
0: Ja. Dat was gisteravond op radio en tv. En dit is Tracy Ullman, Breakaway.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest

0: voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid? Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Dat dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
7: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
6: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jennifer, 8:03. En de files staan op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Vathorst 4 minuten. Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde ook 4 minuten. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattem-Broek. Bijna 20 minuten. En de N305, Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 9 minuten vertraging.
4: Dat alles. Ik vind die flitser ook heel bijzonder.
8: We hebben een rare melding
4: op
8: de flitser.
4: Ja, er staat op de, in beide richtingen.
8: Ja, nou, onze computer is een beetje lek. Ja. Zometeen in het nieuws proberen we antwoord te krijgen op de vraag: hoe groot is de schade in Ens na de grote hagelstenen van dit weekend?
4: Nou ja, en er komt nog geen korting op de belasting voor het waterschap. Ook al zijn de ergste klimaatscenario's geschrapt door de VN.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Agda en de Munnik. 8 minuten over 8 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Hagelstenen zo groot als golfballen die deuken veroorzaakt in auto's en de kas van een bloemenkweker die vol ligt met glasscherven. Ja, de onweersbuien van afgelopen weekend hebben veel schade veroorzaakt in Ens.
0: De inwoners van het dorp in Noordoostpolder waren overdonderd door het noodweer. Merkte ook Dorpsbelang Ens. We praten erover met de voorzitter, dat is Louis van Sluis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, bent u al een beetje bijgekomen van dat verschrikkelijke noodweer?
2: Ja, gelukkig wel. Het ergste is mij bespaard gebleven. Tenminste, als ik naar onze collega's tuinders in het ergst getroffen gebied. Die hebben de grootste schadepost al met al.
0: Ja, want u bent akkerbouwer, hè?
2: Ik ben akkerbouwer, ja. Ik heb ook wel wat ook wel gewasschade. Maar dat is. Als ik dat naar onze mensen van de kassen zien, dan valt dat nog wel mee.
0: Ja,
1: Oké, en daar is het allemaal glas, maar niet op de goede plek meer.
2: Het glas dat is allemaal naar beneden gekomen. En het heeft heel veel gevolgen natuurlijk. Er moet heel veel opgeruimd worden. De producten die er nu momenteel in staan, die worden waarschijnlijk afgekeurd en moeten afgevoerd worden. Er moet alles opgeruimd worden.
1: Ja.
2: Het moet weer opnieuw opgebouwd worden. Ja, het kost heel veel tijd. En werkgelegenheid gaat daar ook mee. Ten koste wil ik niet helemaal zeggen. Maar goed, alles wat daar werkt natuurlijk heeft momenteel ook even niks te doen.
1: Nee, maar zijn dat dan andere mensen die de rommel moeten opruimen?
2: Ja, want het zijn wel gespecialiseerde bedrijven die dat doen. Want je moet de hoogte in. En de tuinders hebben natuurlijk niet zelf het materiaal om dat te doen. Dat hebben de tassenbouwers die dat normaal doen, die gaan dus nu ook opruimen.
1: Ja, ja, en die hele teelt moet overnieuw. Wat een kostenpost allemaal.
2: De teelt opnieuw. Deze teelt is verloren.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Je moet opnieuw beginnen dus.
2: Ze hebben dus, missen nu de komende maanden missen ze gewoon inkomsten. Doordat wat er nu staat, wordt waarschijnlijk allemaal afgekeurd en weggegooid.
1: Ja, daar heb je niks aan. Nee.
2: Plus de volgende teelt die eraan zat te komen. Ja, dat is ook maar de vraag of dat in gang gezet kan worden.
0: Ja, of alles op tijd daarvoor gereed is.
2: Ja, ik sprak een kameraad van me, die is ook getroffen in het kassengebied. Die is een kassenteler. En die zegt ook, ik hoop dat ik met 3 weken dat ik een plekje kan maken, dat ik wel een doorstart kan maken. Maar dat hangt nog van heel veel factoren samen.
0: Ja. Ja, dit is wel het gesprek van de dag, hè, in het dorp natuurlijk.
2: Nou ja, dat is het zeker. Want eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander. Maar net zoals jullie al in het voorstukje zeiden, van auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. De landbouw eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus daar moeten we ook op inspelen. Ja, en we gaan. Het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over 100 miljoen gulden. Euro.
1: Ja, en die kassen en de boeren, maar we hebben ook het dorp zelf. U zei al, auto's zijn beschadigd, zonnepanelen zijn beschadigd.
2: Ja.
1: Ruiten zijn ingeslagen. Verder ook nog dakpannen, of konden die er net wel tegen?
2: Nou ja, ik heb al wel gehoord dat de dakpannen kapot zijn. Ik heb er zelf bij mezelf, moet ik ook nog het dak op, want daar heb ik ook al gezien dat er schade is. Maar dan moet ik het dak nog op om te kijken wat het precies is. Maar ik heb er wel van meerdere gehoord die de pannen wel in tweeën hebben liggen en die gisteren al aan het repareren zijn geweest.
0: Ja, wat hadden jullie meteen in de gaten van, goh jongens, dit gaat helemaal mis?
2: In deze tijd van het jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat we eigenlijk een hagel hebben. Dat is tot half juni en dan houdt het eigenlijk wel op. En in deze extreme mate van zulke grote tennisballen, ik hoorde al bij de kassen dat het al bij 6-7 centimeter zijn gevonden.
1: Tjonge.
2: Ja, dat verwacht je sowieso niet in Nederland eigenlijk. En ook niet om dit tijdstip.
0: Nee.
2: Dus ik zag wel die onweersbui creëren en ik denk, dit gaat fout. Maar dat dit eruit zou komen. En dan 2 keer, de eerste bui hadden we ook al hagel zitten en de tweede bui weer.
0: Ja, het bleef ook heel lang hangen, hè?
2: Ja, maar er heeft een tussentijd tussen gezeten. En die tweede die kwam er nog een keer achteraan met nog grotere hagelstenen.
0: Juist, ja. Ja,
2: dan hou je er niks meer aan.
0: Nee, zulke hagelstenen. Nou ja, we hebben de beelden gezien, mensen die nu ook meekijken. Ja, die gaan dwars door dat glas heen van die kassen natuurlijk.
2: Ja.
0: En de dag van vandaag, dan is iedereen denk ik druk met verzekering bellen en dingen regelen.
2: Nou, dat we de particulieren zullen het nu waarschijnlijk doen, maar de tuinders die zijn gisteren al druk aan het aan bellen geweest. Mijn kameraad die heeft 's nachts gelijk al de verzekeringsagent gebeld van, joh, dit is het geval. Mm-hmm. En die zijn gisteren allemaal al aanwezig komen inventariseren. Ja, en dan gaat vandaag en hoe lang het moet duren gaat dat door. Want ze moeten natuurlijk van alles moeten ze uitzoeken. Ook het plantmateriaal wat er nu staat, dat eigenlijk afleverklaar is. Dat mogen ze ook niet afleveren, omdat er allemaal glas in
0: zit. Nee, er zit glas tussen natuurlijk. Maar, want zijn ze daarvoor verzekerd wel? Voor dit soort gebeurtenissen?
2: Ja, ze zijn er wel voor verzekerd. Want anders had de verzekering natuurlijk ook niet hoeven kijken. Maar het is altijd touwtrekken. Verzekering is hartstikke leuk. Maar die betalen liever natuurlijk niet zo heel veel.
0: Nee.
2: En de ondernemer wil zoveel mogelijk hebben, omdat hij door wil. En hard geld nodig heeft op het moment.
3: Ja.
2: Dus ze zijn er wel voor verzekerd. Maar ja, het is altijd de vraag van, hoe gaat de verzekering ermee om?
0: Ja. En wat doet dit met het dorp? Is er wel een gevoel van saamhorigheid? Dat mensen zoiets hebben van, hé, we gaan elkaar helpen?
2: Er is hulp zat geweest. Want bij de kassen zijn er voor gisteren ook de medewerkers. Ja, goed, die zijn op zondag vrij. En die zijn er wel allemaal wezen kijken. En kunnen we helpen? Ja, het is levensgevaarlijk in de kas, omdat altijd nog heel veel stukken glas in het dak hangen. Dus ze mogen de kas niet eens in.
0: Nee.
2: Dus, je kunt wat willen doen, maar je mag niks doen.
0: Nee.
2: Of je kan niks doen.
3: Nee, toestand. Louis van Sluis, voorzitter van Dorpsbelang Ens en akkerbouwer bij Ens. Hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Oké, geen dank. Graag gedaan.
0: Nou, dan gaan we maar meteen even door met onze weervrouw. Diana Voei. Want die kan hier natuurlijk ook veel meer over vertellen. De voorzitter van Dorpsbelang Ens, Diane, die zei zojuist van, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zulke grote hagelstenen in deze tijd van het jaar in Nederland. Ja, hoe uitzonderlijk was dit?
4: Dat is natuurlijk ook, het is zeer uitzonderlijk. Het komt ook niet zo heel veel voor in Nederland, zulke grote hagelstenen. Ik zag een 2-euro-muntje. Nou, zo grote, nog iets groter waren die hagelstenen. Ja, er is heel veel energie in de lucht geweest. Zeer vochtige lucht, die tropische extreme die we gehad hebben de dag daarvoor met 36,8 graden. En ook nog heel weinig stroming in de bovenlucht. Ja, dat zorgde ervoor dat die bui zo enorm kon zijn.
3: Ja, is het dan toevallig dat Ens getroffen is en een beetje Marknes ook?
4: Ja, het is wel toeval. Ik zelf zat die avond ook thuis. Ik woon in Amstelveen. En het bleef maar flitsen. En ik dacht van, die trekt die bui nou voorbij. Maar echt heel veel ontladingen. En die bui die groeide gewoon aan. Van Amsterdam richting Friesland.
3: Ja.
4: En daarvoor uit zit dan die hele warme lucht. Die wordt dan nog aangezogen. En met het verschil van aan de grond zo'n 30 graden plus. En bovenin die bui min 30 graden. Zorgt ervoor dus enorme snelheden van wel zo'n 100 kilometer per uur. Op en neergaand.
0: Mm-hmm.
4: Dus dan kan zo'n hagelsteen, want zo'n hagelsteen groeit zeg maar door op- en neergaande bewegingen. Onderin de bui is het boven nul is het water. Bovenin bevriest het.
0: Yeah.
4: En op een gegeven moment opgaand bevriest hij. Beneden gaand, dan smelt hij een beetje. Mm-hmm. En op een gegeven moment groeit hij dus aan.
3: Tot hij valt.
4: Totdat hij valt.
0: En daardoor kunnen het van die golfballen worden, zeg maar.
4: Ja, en het ligt dus aan de snelheid, de stijgsnelheden die in die bui voorkomen. Hoe groot die stenen worden. Dus 120 kilometer per uur. Dus heel veel energie in zo'n bui. Ja, en het is maar net de pech geweest voor Ens dat hij daar is terechtgekomen.
0: Nou, zeg dat
3: en andere mensen die dit horen, die denken, oh, wat hebben wij dan geluk gehad, zeg.
4: Precies. Want 50 kilometer verderop was er helemaal niks aan de hand.
3: Nee.
0: Tja, moet je nagaan, zeg. Ja.
3: En sfeer van vandaag. Het is afgekoeld, hè?
4: Ja, de hittegolf is voorbij. Op het moment zo'n 18, 19 graden. Vanmiddag 24, 25 graden. Aangename waarde. Zomers is het nog wel met volop zonneschijn ook wel wat wolkenvelden. Want er zijn nog een paar buien actief boven het zuidoosten van Nederland. En daar zien we dan af en toe wat wolkensluis voorbij trekken. Nou, vanmiddag geheel zonnig. Een frisse westelijke wind. En daarmee kunnen we de warmte eindelijk het huis uit laten tochten. Nou, dat heb ik gisteravond al gedaan. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je dat nu de komende uren doen of vanavond.
3: Ja, ik hoorde van een schoorsteeneffect dat je zelf kunt creëren. 1 deur aan de onderkant openzetten en 1 raam aan de bovenkant.
4: Ja, dat
3: een soort schoorsteen.
4: Heb ik geprobeerd inderdaad.
0: Een deur aan de onderkant?
3: Ja, we gaan de grond.
0: Oh,
3: en dan boven een raam of...
0: Ik denk, er moet een stuk van mijn deur afzagen aan de onderkant of zo.
3: Ja.
4: Nee, de voordeur open en boven op zolder een raam open. En dan tocht het lekker goed door, inderdaad.
0: Oké, okay. Goeie tip.
4: Dus vanavond en vannacht aangename waarde. Een minimumtemperatuur van 13 graden. Nou, dat is toch wel fris voor de nachtelijke uren. Ik trek mijn dekbed erbij, maar zo
3: kan dekbed.
4: En de komende dagen hebben we te maken met gematigd zomerweer. Temperatuur van zo'n 22 tot 24 graden. Meestal droog, een paar lichte buitjes voor de woensdag, donderdag en in het weekend. En verder veel zonneschijn, dus het is lekker bijkomen van de hittegolf.
0: Nou, fantastisch. Diana, dankjewel. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

0: Nou, daar zijn we even vanaf gelukkig, de Fever Dream.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering is geschrapt. De aarde zal minder hard opwarmen dan verwacht.
0: Ja, de vraag is dan, hoe reageert het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN Klimaatpanel? Kan het waterschap het wat rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen een stijgende zeespiegel? De reportages van Gieneke Smit en Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken. Dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dit betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg jagen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen één op één relatie tussen verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Hetty Klavers, de dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. Door met de berichten van buiten Flevoland. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden de daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
5: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling.
0: Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao, was dus in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld. En er wordt nog gezocht naar overlevenden. Nou, soms lukt dat. Zo werd na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 jaar levend onder het puin vandaan gehaald. Correspondent Nina Jurna.
6: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En het is natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veelal uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Er wordt ook nog gevoetbald, want we moeten tegen Marokko. Dat wordt gespeeld in Mexico. Daar gaat de fanwalk natuurlijk ook weer plaatsvinden met al die oranje fans. En die oranje bus, die moet natuurlijk ook die kant op. Een ritje van 1800 kilometer.
0: Oh.
1: Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
7: Ik weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zegt die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
1: De chauffeur was dat van de oranje bus. Mooi baantje.
0: Ja, wij hoeven de wekker er niet voor te zetten voor die wedstrijd. Ja, iets eerder.
1: Oh ja.
0: Maar ik ga zeker kijken. Ik ben toch wel heel benieuwd, hoor.
1: Jij wel.
0: En als het gaat lukken, dan moeten we tegen Canada. Dit is The Weeknd.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. En daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
11: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben en dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
10: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. En de Urkersluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met die constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet de scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord.
13: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
0: Verkeersinformatie files op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten 4 minuten. A28 Amersfoort-Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zollenoord 6. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. En de N305 Dronten-Almere voor Zeewolde 4 minuten, dat is alles. Ingenieur Lely, dat is lang geleden, maar die wist het al. De bodem gaat zakken in Flevoland. Wie nu gaat bouwen in onze provincie moet er goed rekening mee houden.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: minuten over 8:30 is het. I Want You Back. Michael Jackson en de Jackson 5.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet van Woerden.
2: Ja, het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
3: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, twee meter, drie meter. Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn. Maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die ik kan toepassen.
3: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
2: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg. Dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar het betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En ja, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. Wat niet per se leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
4: En ook veel geld.
2: En veel geld, ja.
3: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
2: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid. Zeker in dit gebied. Met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet. Maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. En waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
3: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal. Waardoor de bodem minder verzakt.
2: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim. Lavastenen van oude vulkanen. En allerlei andere producten zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. Want en dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt. Daar zou ik die techniek toepassen. En ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
3: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
2: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
4: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
2: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.

0: You Might Need Somebody van Shola Ema. Het is 9:10. We gaan nog even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, het gaat over een geldboom. Niet in jouw tuin, niet in mijn tuin.
0: Oh, maar, dat is dan toch weer jammer.
1: Maar een nationale investeringsinstelling die wordt ingesteld. Het is een potgeld van bedrijven en overheid om de tech-toekomst van Nederland veilig te stellen. Daarover ging het gisteravond in Nieuwsuur. Econoom Matthijs Bouwman legde uit waar het geld dan heen zou moeten gaan.
2: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
1: Ja, deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
2: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Hmm. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productieketen, dan heb je ook macht.
1: Ja, hij zegt ook al welke kaart het is, hoorde je dat? ASML.
0: Ja, we gaan het zien. Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen wordt gebouwd, terwijl wonen daar maximaal een jaar is toegestaan. Nou, gemeenten zoals Waalwijk willen dat de regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
3: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
4: Ja, ja.
3: Maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
0: Nou, onderzoeker Dolly Lomans die vindt dat een slecht idee.
5: Locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
0: Wat zaken waren dat gisteravond op radio en tv. Het is nu 9:07. Dit was Flevoland is wakker. Leo is weer een beetje warm gedraaid.
1: Ja, morgen weer.
0: Ochtend na zijn bijzonder lange vakantie.
1: Straks Flevoland Muziekland. Ja. En ik zit in jouw platenlijst te kijken. Je hebt een lekkere dampende disco van ABBA zelf.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ik heb nog veel meer, dus ik zou er zeker bij blijven. Oh. Als je een verzoekje hebt, kun je dat natuurlijk doorgeven. Ja. Gewoon een appje, dat is de makkelijkste manier. Dit is Peter Gabriel, Salisbury.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Ens aan de slag om het glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemande wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemande systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemande systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
8: Het inzetten

0: van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
1: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes, naar de A27 richting Almere. Nou, valt nog wel mee. Een minuutje of 5 vertraging daar. Ook 5 minuten oponthoud op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar zo'n 5 minuten tijdverlies. Flitsers zijn niet gemeld, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. 8:58, Flevoland Muziekland met zometeen Shalamar. En ook Post Malone en Morgan Wallen.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Met Jolien Dalstra.

I had some help van Post Malone en Morgan Wallen. Het is 9:10 op maandag de 29e juni. Oh, het is fijn hè, dat het niet meer zo heet is. Gisteren nog wel hoor. Ik was aan het wandelen. Want nou ja, misschien weet je het al wel. Ik ben aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is nou bijna zover, derde week juli. Dus nou, ik train met een vriendin, die wandelt ook gezellig mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Dus we dachten, nou, een hittetraining. Oh, nou, dat hebben we geweten. Dat was het met recht, maar na 32 kilometer vonden we het wel welletjes. Nu even lekker bijkomen. En dat kun je natuurlijk doen met Flevoland Muziekland erbij. Ja, ik kan je zeggen, ik las het bericht. Ik denk, nou, dat moet ik met je delen. Ja, het is een beetje vies. De Amerikaanse zanger Noah Kahan, die heeft een, nou ja, ik kan toch wel zeggen, opmerkelijke oproep gedaan op X. Als je tijdens een show van mij moet poepen, ja, sorry, ga dan alsjeblieft gewoon naar de wc, schrijft hij in dat bericht. Nou, er gingen eerder online beelden rond van zijn show in Philadelphia. Daarop zijn, ja, het is echt heel smerig, bruine vegen te zien bij de stoelen. Nou, Noah Kahan die lijkt dus met zijn bericht in te haken op die video. Eind dit jaar komt hij trouwens naar Nederland, hè, met zijn tour. 1 en 2 december, dan treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je kent hem zeker van dit nummer.

Ja, het is een lekker nummer van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Ik ben blij dat daar voorlopig in ieder geval even een eind aan is gekomen. Waar was Kiek? Als je meekijkt, twee foto's in beeld. Aan jou dan de uitdaging om te ontdekken wat daar net even anders aan is. Wat heeft Kiek weggepikt of toegevoegd of net even veranderd? Je ziet hier twee foto's van de Oldtimerdag in Lelystad. Dat is vaderdag, hè? Traditiegetrouw staat het dan in het teken van de oude auto's in Bataviahaven. Nou, hier is genoeg op te zien. Poeh, dit is wel even een pittige voor de maandagochtend. Nou, ik zou zeggen, succes, zet hem op. Geef het door, voor 11 heb je de kans. Dan heb je nog wel even, toch? Ja, het is nu 9:20, dat moet toch gaan lukken. En als je meedoet en de goede inzending doorgeeft, makkelijkst is om dat via de app te doen, dan hebben we echt wel leuke prijzen voor je. En deze herken je natuurlijk al, ABBA. Ik had zaterdagavond een feestje, het thema was foutfeestje. Dus we gingen met de buren, want het was bij de andere buurman, die werd 40 jaar naar de kledingverhuur. Nou, fouten krijg je het niet hoor. Geweldig. Ja, echt van die ABBA-outfits. De buurvrouw en ik en ook de heren. Ja, we vielen echt wel op. Maar het was wel superleuk hoor. Heerlijk, van die wijde pijpen, lekkere kleuren. Ach, wat was het gezellig. Lay All Your Love on Me van ABBA.

0: morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
1: Jouw stem en jouw leven.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Dit is Flevoland.
10: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enns aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakte zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. Telers mogen zelf hun kassen niet in, omdat dat te gevaarlijk is. Er hangt nog veel beschadigd glas los boven in de kassen. De schade ontstond na 2 enorme buien met grote hagelstenen. Voorzitter Van Sluis van Dorpsbelang Enns.
11: Eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander, maar auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. De Lambo eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus ja, daar moeten we ook op inspelen. Ja, en het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over 100 miljoen euro.
10: En akkerbouwers kampen met schade aan hun gewassen. De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. Dat zegt het waterschap Zuiderzeeland, nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel ook minder hard. Maar een soort waterschap geen reden om de waterschapsbelasting te verlagen. Dit is dijkgraaf Hetty Klavers.
12: De opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen 1-op-1 relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
10: Dat was het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. En dat zou ook goedkoper zijn. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet.
14: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
10: En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1970.
15: Goedemorgen. Flevoland Muziek.

0: 20 minuten voor 10 is het. Earth, Wind & Fire hoorde je. After the Love Is Gone. En daarvoor hoorde je natuurlijk Douwebop. Op.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1970. Ja, er staat heel veel moois in dat lijstje. Ja, en ik heb er eentje voor je uitgepikt. Ja, daar kan je alleen maar vrolijk van worden. Ja, dat suggereert het nummer natuurlijk al, de titel. Keep on Smiling van James Lloyd.

Taylor Swift zingt Elizabeth Taylor. 9:40 is het. Ja, als je thuis meekijkt, je ziet het, hè. Het is hier nog vrolijk oranje versierd in de studio. Ik hoop, als je morgenochtend 6:00 Flevoland is wakker weer aanzet, dat het nog steeds heel oranje is. En dat het voorlopig in ieder geval zo mag blijven.

The Never Love van Naomi Sharon. Uit Rotterdam komt ze. Tegenwoordig woont ze in L.A. in Los Angeles. Roy Blokzijl, die staat hier al in de studio. Hij gaat het tweede uurtje van Flevoland Muziekland voor je verzorgen. 9:55. Ik zou er gewoon zeker nog een uur bij blijven. Want hij heeft heel veel fans voor je. Wens ik je een heel mooie maandag.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. En de dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald. De waterschapsbelasting blijft gelijk, en dat zegt het waterschap Zuiderzeeland. Nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in

0: klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook geen flitsers, maar zie je een flitser, je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Je luistert naar nog een uurtje Flevoland Muziekland. En we gaan zo verder met Wesley Bronkhorst. En die houdt wel van het drinken van een rosé.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.

0: Weekendje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vast kwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en 2 banen op 1 kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Weekendje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij...

0: De Nederlanders Jesper de Jong en Tellen Griekspoor komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen.
1: Dit is Urk FM.

0: Etienne. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Oder in een zorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zijn zij niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Van harte welkom. Vanavond kunt u luisteren naar mooie muziek van onder andere Rossini, Mantovani, Händel, Jules de Korte, Maastricht de Staar, Sweet People, Urkermans Formatie, KM en nog vele anderen. We wensen u daarbij het komende uur veel luisterplezier.

Luisteraars, zo heeft u vanavond geluisterd naar mooie, instrumentale en vocale muziek. Mocht u de uitzending hebben gemist, morgenavond rond 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Klaas Hendrik Romkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, tot volgende week. Tot dan, goedenavond.

Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: velden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het